0: dat Israel verzuind wordt en voor alle arbeid aan onze God zien in tempel. Met de priester en leviten taup wel we ieder jaar lassen, wonengroepen naar de ree dat brandhout voor den tempel leveren zullen. Door zal ieder tijd aan jouw hals zijn om de opfer op dem Herrn onze God zien en altaar te verbrennen, zoals dat in Jesaja geschreven staat. De eerste vrucht van onze Godes en de eerste vrucht van al onze boom, wel we naar dem Herrn zien tempel brengen. De eerste geboorten van onze zeens en ons vee, zoals dat in Jesaja geschreven staat, en de eerste geboorten van onze rinder en onze schoop, wel we naar onze God zien tempel naar de priester brengen, die aan onze God zien tempel dienen. We willen den brouwdeeg, wat we van dat eerste getreid maken, en dat eerste van de vrucht van alle boom, den eersten wien en de eerste eil voor de priester en de stoven aan onze God zien tempel brengen. En den tienden deel van de aannom van land wel we de levieten geven, die zullen op alle steden den tienden deel van dat akkerland aanzamelen. En een priester, einer van Aaron zijn zeens, zal bij de levieten zennen, want hij den tienden aanzamelen, en de levieten zullen van den tienden dat tiende poort en de stoven van dat verrotshuis aan God zijn tempel aanbrengen. De Israëlieten en de levieten zullen de afgoven van je treed, wien en eil aan de stoven aanbrengen. Door is dat heilige gereedschaft en door zijn de priester, wat aan dienst zendt, en de poorten wachten en zingen. Wie willen dort aan onze Herren zien tempel
1: ontfehlen loten?
0: De eerste lied vom Volk woonden al in Jeruzalem. Ober dat ewige Volk die lassen, wer van jeder tiende Familie nur de heilige Stadt Jeruzalem tragen soll, am dort te wohnen. De andere neuen Familien können in ihre Städte in Darpa blieben. In dort Volk sehen alle Männer, die freiwillig nur Jeruzalem trocken. Dit sind die erste Männer von der Landschaft Juda, wat in Jerusalem wohnen, aber in die Städte von Juda wohnen sei, ein jeder ab sein aufgaut. Die Israeliten, Priester, Leviten, Tempeldeiner und die Nachkommen von Salomo sine Deiner. In Jerusalem wohnen einige vom Stamm Juda und einige vom Stamm Benjamin. Von Juda sine Nachkommen, Ataya, Uziah sin Sehn, Uziah wie Zecharia sin Sehn, Zecharia wie Amaria sin Sehn, Amaria wie Shephatia sin Sehn, Shephatia wie Mahalalel sin Sehn, en Mahalalel wie einer von Peretz sine Nachkommen. En Maaseja, Baruch sin Sehn, en Baruch wie Kolhose sin Sehn, Kolhose wie Hazaja sin Sehn, Hazaja wie Adaja sin Sehn, Adaja wie Jojarib sin Sehn, Jojarib wie Zecharia sin Sehn, en Zecharia stammt von Judas sinen Sehn Schela auf. Die Nachkommen von Peretz, wat in Jerusalem wohnten, wären alles taub 468 kriegsfähige Männer. Vom Stamm Benjamin wir, Salu, Meshulam sin Sehn, en Meshulam wir Joed sin Sehn, Joed wir Pedaja sin Sehn, Pedaja wir Kolaja sin Sehn, Kolaja wir Maaseja sin Sehn, Maaseja wir Itel sin Sehn, en Itel wir Jeshaja sin Sehn. En danach sine Breider Gabai en Salai. Alles taub wären sei 928. En Joel, Sichri sin Sehn, wie er leider, en Juda, Senua sin Sehn, wie aus zweiter Ewa die Stadt angestalt. Von de Priester wären Jedaja, Jojarib, Jachin, Seraja, Hilkija sin Sehn, Meshulam sin Graut Sehn. Meshulam wie Zadok sin Sehn, Zadok wie Merajot sin Sehn, en Merajot wie Ahitub sin Sehn, de Fierste am Gotteshuis, en seine Breider, wat am Tempel deinden, wären 822. Adaja, Jeroham sin Sehn, de Pelalja sin Sehn wir, Pelalja wir Amzi sin Sehn, Amzi wir Zecharia sin Sehn, Zecharia wir Paschur sin Sehn, en Paschur wir Malkija sin Sehn. En mit seine Stammbreider taub, wären sei 242 Gruppenleider. En Amasch sei, Azarel sin Sehn, en Azarel wie Achsei sin Sehn, Achsei wie Meshilemot sin Sehn, en Meshilemot wie immer sin Sehn. En mit ihrer Breider taub, wären sie 128 Storche Krieger, en ihr Fürster wie Sabdiel, Hagedolim sin Sehn. Von der Leviten wie Shemaja, Hashub sin Sehn, en Hashub wie Azrikam sin Sehn, Azrikam wie Hashabja sin Sehn, en Hashabja wie Boni sin Sehn. En Shabetai en Josabad, die Gruppenleiter von den Leviten wären verantwortlich für den büttersten Dienst am Tempel. In Matanja, Micha sin Sehn, Deshalb sehen wir,

0: in Rifa, en slopen en heilen en eerden en stein. De schrien mangt de bescha os fei, en sammlen zich unja stachelkruid. Als anweiten dit valt, wat noch nicht thuis hiet, sind de uit dem land gejocht. Doch nu komen zij en bespotten mi, met eer geplüder en no vertal. Zij dreien mi den regen en blieven van mi waag, en sind nicht blijd zich ver mi uit te spien. Wils Gott mi ganz schlap en schwak geloten haft, loten zij alles ruit, wat zij even mi denken. Eine band van spetsbuben kämpt je in mi, en geven mi keine anerkennung. Zij brokken jeder waag mi dool te rieten. Zij stalen mi jeder uit waag tau, ein jeder wel mi fallen maken. Du hast keiner wat an trig held. De voren tau os van de mier wiet opgereten is, en dreien zich dich dat wraak. Ek zie met farcht benomen, wat an mi herrlich wie es verschwungen os met dem wind, en wat meent wie es vertrokken os eine wald. Mi es os van mi dat leven verant, al mine dog zijn zeer schwor. Dat es os van wat an mine knokkes ramboort, de weidog de mi kwelen loten nie nich no. Gott haft mijn rok met macht en gepakt, dat kolla schniert mir om mijn genek. Hij wist mij dat ik blot zie, en ik mij er weet als oschen eerd. Ik roep die, ober du geefst keine antwoord, wann ik opstoe als die dat kraakt en daunt. Du bist ruchlos met mij geworden, en magst mij unja dine stortje hand lieden. Du heefst mij op en laatst mij met den wind voren, du schmidst mij haan en heer am storm. Ik weet du bringst mij ganz bij dem dood, en de steed waar alle menschen haan komen. Ober streik die am wraak meest unje geschet es, nicht de hand uit, en raubt einer nicht, wann hij om een is? Hab ik nicht met de betroffene geheeld? Hab ik nicht met getruurd met de arme? Ik hoop dat goudet gelijk in kreeg schlemmet, ik dacht dat woord opkloren ober dat wat dies da. En mi is tot zeer aruig en nienig stel, mi komen nog schwore dagen tjeen. Ik zie treurig, mi schien keine zon, ik stoe in een gemeind op en pracha no help. Ik hiel os de wilf en roop os de straßen. Mijn huid is schwart geworden en schalt af. Mij brennt tot in mijn knokkes. Mijn hoop hiert zich jammerlich en de fleit speelt in Trulei.
1: Kapitel 31.
0: Ik heb dat met mijn ogen vast bereid, dat ik nicht nur an befriede mij alles kijk. Ab wat kon ik van Gott rekenen? Wat wordt die alle macht haft mij toekomen loten? Schekt hij nicht zijn verdorven op de zinder en anheil op die wat aanrecht daunen? Zit hij nicht jeder waag den ik go, en talt hij nicht jeder schritt den ik neem? Wann ik falsch gehandeld heb en wem haast ich beschummelt heb, dan lood Gott mij op eine Wichtschul, die reich wiest, aufwehen, so dat hij sicher weet dat ik am rechten zie. Wann ik vom rechten waag sehr aufgegonen, oder mijn ogen mijn hart verleid haben, wann ik mijn hang und wat heb schwinst gekregen, dan lood einen anderen eten wat ik gezeid heb, en lood wat ik angefangen heb, tenuscht worden. Wann ik mijn hart heb lood een hand rieten, van einem anderen sine früh, oder hab, wie de nobasch ere der gelührt, dan lood mijn früh voor einen anderen man eten maken, en lood dem zich even haar hand knijen. Dort wird doch veel te graf zennen, en soll voor einen rechte gebracht worden. Ehe bruch es met den vier te vergelijken, dat alles wat op een grond verbrennt, dat alles verdorft wat einer haft. Wann ik nicht nur mijn knacht oder mijn kirksche gehorcht heb, wann die mij wehen wat verklagden, wo wird ik dan wat te zeien haben, wann Gott mij wehen wat uitforscht? Haf nicht dezelfde, die mij gemorgt haft, ook aan en mutterlief wassen loten? Ik heb nicht teruggeholen, wat die arme haben wollen, en heb die weetfrühers nicht verzorgen loten. Ik heb nicht mijn biet allein gejeten, en sie immer dem Wesen jenstiger warst. Ik heb die immer aus den Vorderbie gestohlen, en heb mijn Mutter van klein abgeholpen. Ik heb nicht Kleider in Daken teruggeholen, van die wat Doronen ankommen mussten, en die haben mij goudet gewenscht, wann sie sich an mijn Schub wal warmen können. Wann ik je mal habe ein Wesenkind gewesen, dat hij soll wachgonen, wils ik wist dat mijn Freund mir reich spreken worden, dan lot mijn Arm gebroken worden, en mijn Schulle uit dem Gelenk gebracht worden. Anders wurde ik van Gott bestroft worden, en ik kon mijn Gesicht nicht veramwiesen. Ik heb mij nicht op Gold verloten, oder jedoch dat Gold mij trösten kon. Ik heb mij nicht gefreut, dat ik sehr reck wie, en dat ik mij veel top gearbeit had. Ik heb de Sonne nusch toe geschreven, oder de Mond ihren Stromengang bewundert, so dat die vielleicht mijn Hort gelockt hadden, en ik mijn Hand nur die Hort abgehoven. Wann ik dat had, wie ik schuldig für unsere Rechte te komen, en ek word God